Dus is derwijl als was meer hoben in dem gebied. Op er hof a zwet zijn a hemschig. Wen niet is, ergens wo, op welcher niet is, sprach.